Ja, plot. 73, Charles Aznavour, nous irons à Vérone. Dat is een goed idee, waardoor was het vlot.

De Rain Greenfield is sowieso een die niet zo bekend als we noemen hier. Ne? En wat de next in Joplin hun, die is bekend. Richie Valens. Come on, let's go. 1958.

Anse stand erop op 23. Woman, hij als Kane Brown. Nee, wat, hoe zijn ze dan nog doen? Nee, ze is ganz een falsche Witz. Nee, dat is gewoon het power. Van 31 aan de, het is een falsche Witz, aan de Billboard Hot Country Song Charts. Zo was het, want bij het album zijn we al fertig. Bij de songcharts van deze week van 31 op 24, Really Green, My Way. Zo, dat zijn we actueel.

Dat is slecht. Er is een tier in mijn bier. Zijn trainen aan mijn humpen. Garson, geef maar een nieuwe humpen. Dat kan je niet zien. Also, in de rubriek Going Back in Time, een stuk uit het album Shame on Nashville. Country music has gone to hell. Michael Martin.

0: yes, I am.
1: Genau, dat was het.
2: The end of a 100-year war.
1: Als je genoeg kwarts gemaakt voor houdt, als je genoeg alles dan heeft gezaad, het keer toe is geen heem, Eddie.
2: Another piece of America.
1: En trots en zonder jongens, merci voor het nu luisteren en ook voor telefoon die komen zien wat de ganse boete gericht uitgelezen wordt. Wel, want twee telefoons moeten niet schellen. Dat is een man. Dat is, ik kan niet twee telefoons meenemen. Dat gaat niet.
3: Tobacco and beer. And his dream.
1: En dan verzoek ik merci, Eddie. Tschüss, bis de volgende keer. Eddie, Ehrengrans, cowboy. Dürren. Blijft angeschaut op Radio Bell Valley. Hij gaat verder met goede muziek. Tschüss, Sikorski. Bis da jeder.

hun als influencer, als we die niet geleerd hebben. De 24 april hoort de Ringo Starr. Ja, die wordt nog richtig heren, dat is de Ringo Starr van de Beatles. Een nieuwe country album rausbricht. Long, Long Road heet den. Daaruit spelen hier Baby Don't Go an den Titelsong Long, Long Road. Den Ringo Starr.

zo waait de Joe Nichols. De 8e mei. Also de 8e mei. Als u den heit een album, dan kunt den raus. India Ramey. Hat een titel heet Villain Era. Door ruizen spelen je dan twee titelen. Welcome to my Villain Era on We Write It Down. Los, we mal gucken, wat als dan India Ramey dan zo doof. Ja.

Zoveel first time flyers. En loon naar een klein highlight. Kom, maar dat. De 12e juni 2026, dit jaar, brengt de Keith Urban een nieuw album op de markt. En die werd dan doorheen Flow State. Hij wordt een klein vier gesmaakt, maar dat is dan door zo waard aan dit nieuwe album Keith Urban. En springen is allemaal Summer Breeze, dat kunnen we goed gebruiken bij de weerder, en We Go Back. Dat is een duet met Michael McDonald. Voilà, hij is tweemaal Keith Urban.